0: zijn mondpunt beweend heeft.
1: Het woord van de penselen van Orofko en Sikai.
0: De dode mand beweend.
1: De slechte overdaad.
0: De die niemand beweend heeft.
1: De ruwe haren, de meters hoge grashalmen.
0: De dode mand beweend. Vijf de
1: 50.000 stierven. Alle leven. De
0: mand beweend heeft.
1: Zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend.
0: Niemand beweend. De
1: gestrede moeders
0: voelen die niemand hand beweegt. Vijf de duizend mand beweend heeft.
1: Vijf
0: de
1: gestrede
0: die niemand hand beweend. De
1: gestrede
0: soldaten die niemand hand beweend heeft.
1: Vijf
0: de gestrede mand beweend heeft.
1: De stad leeft aan het gras, die rijdt.
0: Niemand hand beweend. De
1: dat als de grond rolt van Angola.
0: Die niemand beweend. De stad door die niemand beweend heeft.
1: De stoken zijn vormen het huis.
0: De niemand beweend heeft. Vijfde stad
1: de zon die doet gaan.
0: Die niemand beweend. De
1: stad is slaafarbeid.
0: Gestolen. Mand beweend. Vijfde.
1: Stenen houden.
0: Mand beweend heeft.
1: De stad. Stenen houden.
0: Niemand mand beweend.
1: De tijd is hier oud.
0: Gestolen. Mand beweend. Vijfde.
1: Stad wordt er sterven.
0: Duizend indien. Mand beweend. Niemand het beweend heeft. De gestijgen
1: die 50.000 roepen die niemand beweend heeft.
0: De
1: zonder graf.
0: Niemand het beweend heeft.
1: De
0: gestijgen
1: duizend vernica's.
0: Beweend.
1: En het woord van de penselen van Orofko en Sikeros.
0: Die niemand beweend.
1: Uitgestrekt over
0: de
1: alsof er regen
0: doet. Mand beweend.
1: Alsof de ruwe haren meters hoge grashalmen waren.
0: De dode mand beweend.
1: Dat de 50.000 stierven. Alle levenden op aarde veroordeelden.
0: Die niemand beweend.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Doden mand beweend.
1: Niemand.
0: Vijfde
1: de moeders van Angola.

0: woede is de.
1: Het is klaar
0: voor de dag. Toen is niemand schijnt te bewegen.
1: Soldaten voetballen met de bal.
0: Land de grond van de wind.
1: Niemand onderscheidt in de drijf.
0: Niemand beweegt.
1: Die kleeft aan het gras. Die rolt over de grond.
0: Om die
1: bloedende hoofd te bewegen.
0: Fijn
1: dat de grond rolt van de gola.
0: Zijn dorp, want beweend heeft.
1: Benzine flikken.
0: Iemand beweend.
1: Die in de grond gestoken zijn. Vormen het huis.
0: Lompen
1: die niet ontdooien het intieme
0: landschap.
1: De zon. Die op gaat in het dak binnenvalt.
0: Door niemand want beweend.
1: Na zijn 12 uur slaapmoment. Stenenhout.
0: Mand.
1: Stenen verschouw.
0: Beweend.
1: Vijf. Stenenhout. Stenen verschouw.
0: De zon. Niemand.
1: De regen. Stenen verschouw.
0: Horen. Mand beweend.
1: Voor zijn tijd is hij oud. Een mat in donkere nacht is.
0: Daar. Mand beweend.
1: Dankbaar voor honger te stellen.
0: Niemand beweend. De
1: vijftigduizend doden die niemand beweend heeft.
0: Beweend heeft.
1: Zonder graf. Duizend Guernica's. En het woord van de penselen van een
0: ziekenhuis.
1: Een stilte zo groot als de zee.
0: Want het beweend heeft.
1: Alsof er regens van bloed zien.
0: Iemand
1: ruwe haren
0: beweend.
1: Meters hoog. Alsof de monden
0: die niemand beweend.
1: Alle levenden op aarde veroorzelen.
0: Dood.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend.
0: De doden mand beweend.
1: De moeders van de
0: doden
1: zijn gevallen met hun kinderen.
0: Niemand beweend. De
1: bloeden rolde
0: ogen rond beweging.
1: Het is klaar voor de dag. Stralend schijnt ze op het stof.
0: Mand beweend.
1: Soldaten ballen met de bal die bloedend opstuit op de grond van.
0: Niemand beweend.
1: Niemand onderscheidt in de drijf van de bal in het zand.
0: Niemand beweegt
1: het gras. Die rolt over de grond. Het bloedende hoofd
0: is een negen. Mand beweegt. Zijn dood, niemand het beweend.
1: Benzine blikken, gevestigd aan stokken die in de grond gestoken zijn, vormen het huis.
0: Steend heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Niemand beweend.
1: 50.000 doden.
0: Doen die niemand beweend.
1: 1000 Guernica's. En het
0: huis die niemand beweend heeft.
1: Stilte is de brood als de zee, uitgestrekt.
0: Niemand het beweend heeft.
1: Alsof de ruwe haren
0: die niemand beweend.